Hoe we willen behouden nog om een hele hake domme domme. Dan moet je wel een oude jaloe gaan willen lage domme domme. Hoe we willen behouden.